0: Gucci. Jos huizi.
1: Ulla Malara.
0: Ulla Malara, tiesi huizi. Ulla Malara, tiesi huizi.